Dankeschön, verdiene jij en wordt hier van deel. Dat is een programma. Dankeschön voor het te hartje. Een zeer schönen dag wens ik die. Abwarten hier.

0: Du hast angeschaut naar het programma Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In dem letzten Programm sah wir Wortversicherungen sein und wo die herkommen und auch wo wir damit handeln können. Von der wo wir sagen, oft das sind es, wann wir an Versicherungen fallen. Wir wollen sagen, wo eine Versicherung uns kann in den Sinn anbringen, aber auch wo wir können die Versicherung weiter stehen und nicht zum Fall kommen dürfen. Ich glaube, nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sagen, was die Bibel uns weiter lehrt von, wo wir können ein sicherliches Frauenleben leben und nicht dürfen gebungen sein in den Sinn. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter muss rechtlich sein und zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind von dort zurück in das wunderschöne kleine Buch Jakobus und wir sind an dort Port, dass einer andere kann, als ein Behaupter von wahrer Glaube. Er hat davon geredet in die ersten 12 Verse. Wo dat redt davon, dat Gott den Glauben uitprovedeert durch Lieder und Versicherungen. Aber die Versicherungen sind nicht so, dat einem locker dat bezit en Sinn te donen. Und wir sind nu an dort Port, wo er redt davon, de 13. bis 21. Vers, in dat erste Kapitel. Gott dat ans Glauben nicht uitproven met bezit oder Sinn. Die Herkunft von unseren Versicherungen bezit te donen, kommt nicht von Gott. Aber wat interessant is, es dort doch nicht immer von dem Diebel kommt. He mag dort hier sehr klar, dort die Diebel nicht immer schuldhaft an Versicherungen. Seh, wat he sagt in den 14. und 15. Vers. Aber in jeder einer wird versagt durch seine eigene Last, in dem dort am Weiche getrocken wird. Und dann, wann die Last sich gewartelt hat, bringt er den Sinn, und wann der Sinn vollkommen ist, bringt er den Tod. Also, wir sind an dort Port, wo wir dort fähigend mal verleiten, dort sind es an die Ole Natur, auch dort Fleisch genannt, die Versicherung, die dort fertig ist. Und er bringt einen sehr interessanten Satz hier. Er sagt, dass wann die Last sich gewartelt haft. Endlich meint dort, wann die Last Sod empfangen haft. Und dort meint dort, dass zwei Dinge sind, die dort mit verwickelt sind. Und dort ist, dass die Ole Natur an uns sich verwickelt, mit der Versicherung, die der Bute ist. Und Jesus mag dort klar, wo dort schafft. Er sieht, dass wenn einer sein Bruder Hause deed, dann lädt dort nur Mord. So ist mit kein. Hause ist, wo ein verbedachter Mord anfängt. Jesus sieht auch, dass wenn ein Mann eine Frau anschickt mit einem Janker im Hort als er habe, dann hat er all Ehebruch geäuft. Er ist schuldig an sein Hort. Und der hat sich dort vereinigt mit der Versicherung. Sieh mal. Die Frau kommt dann natürlich fair. Ist die Versicherung in sich selbst Sinn? Und die Antwort ist, nee. Dort wie Martin Luther, der sieht, dass ein Mensch kann nicht aufwehren, dass Fegel eben sein Kopf fliegen, aber er kann dort aufwehren, dass er nicht ein Nast in seine Haarbuhr würde. Also die Sinn ist dort vollbringen, von dort, wo Benner ist und dort, wo Bute ist. Wir haben alle eine böse Natur, dort halbt nicht Probe, dort zu verstreiten. Wir wissen dort, wann wir dort manchmal auch nicht zustande wollen. Und wir haben dort alle erfahren, dort durch eine Neigung ist, zu böse und Sinn. Wir haben alle erfahren, dort durch eine Versicherung ist, je was zu Sinn. Jeder eine hat eine Schwachheit, in die Ole Natur, im Fleisch. Für einen macht dort Fräterie seine. Für einen anderen Superie. Nach einem anderen Jitz. Und einen anderen Verpluderie. Und so wieder. Bloß der Herr Jesus hat nicht so eine Neigung. Und er kann sagen, dass das Weltherrscher käme und kann nichts an Anfänger. Dort ist sehr interessant, so als dort hier sagt, wann die Last sich gewartelt hat, bringt er den Sinn. Und dit ist doch nicht so was aus einer Geburt, das nicht lebendig ist. Dort wird was verbringen. Wann die böse Gedanken, die im Hort sind, mit Versicherung topgebracht wird, ist doch eine Geburt, die Geburt von einem Donner. Und was kommt dann für? na zind kämt dan fair. Oh, wie doen het dan manchmal so, als wann het nicht schlimmer is, zoals wann wer mal wuttig is, oder wann wer Ehebruch deed. Wie doen het dan so, als wann da gute Ursache für is. En dan denk wie so, dat het je nicht schlimmer is. Aber Gott sagt, dat is zind. Zo is het ook met ploederen en superie. In veel landen nu wordt hoererie aangezien als wat dat nog slimmer is. Maar wanneer dat volkomen is, dan brengt dat den dood, zei man. En weet je, dat woord dood is een zeer interessant woord. Daar zijn drie verschillende soorten dood. Daar is fysische dood, en dat deed zich immer zelfs uitarbeiden. En dat is zeker ihre oder Lothar. En dan is er geestelijke dood. En dat is zo als die verlorene mensen zijn, die zijn in ihre zinde dood. Dat is zo als wie alle zijn gewaast en zo'n ook nog zijn die niet bekeerd zijn. En dan is er die eeuwige dood. En dat is die zinde die dood uitarbeiden deed. En dat meent dan eindelijk eeuwig afgesneden te zijn van God en den hemel. Eeuwig. En wanneer een mens waarde geboren is, en door verzekering is, en die zin geboren is, en dat een dode geworden is, en die trist in leven, dan wordt. Nou, dat deed dan de gemeenschap afschneiden. De trist deed niet zijn zeligheid verlieren, maar hij deed zijn gemeenschap met hem Heer verlieren. En de enige weg hoe dat kon teruggekregen worden, is de zin te betalen. En zo als Johannes dat zegt, dat wanneer we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben, over een diensten wandelen, dat heet een zin, dan doen we liegen, we reden niet die waarheid. Dat is niet mogelijk gemeenschap met hem te hebben en erlauben dat zin egel en ons leven is. Nu, de verzekering komt, en dat is mogelijk dat de geest ons even zeggen wordt wegen de verzekering. En dat is wat dat we niet helpen kunnen. Buiten niet aan te geven tot de verzekering. Mij is zo dat een van de grootste verzekeringen in deze tijd is de hoererie en eeuwbrug. Dit heeft een manch in een nation en een vergangenheid doorgebracht. Dat met de superie hangen heeft als te spiertes in Wien. De grote Rome-nation valt doorwegen. Over de verzekering en zichzelf is niet zind. Ik wil dat ze je klaar maken. Dat is dat handgeven tot de verzekering dat zind is. Ik las een geschicht van een fijne jonge man die naar zijn predier gekomen weer. Hij had te hem gezegd dat hij een zeer fijne jonge vroegmens leef had en hij wil zich met haar bevrieden. De predier had hem gevraagd of hij haar al gevraagd had met hem te bevrieden. Hij had gezegd dat nee, eindelijk niet. Wil zij bevriet weer. De prediker had te hem gezegd dat hij voort zal ophieren met de ganse zaak. Maar de jonge man had gezegd dat hij de prediker vragen wil of dat wordt aanrecht zijn dat zij zich scheiden leidt van haar man en zich met hem bevrieden. De prediker had te hem gezegd dat jo, dat wordt aanrecht zijn. En wordt verzacht en dat weer een schwierige verzekering, jo. Ober außen Gottes kind wird he niemals door met verbiegeleppe. Willst dort ne grote zin wir? Die Prediger hat am gesagt, dat he am kan mire Tofall jewe, wo ein paar Lied zont geproofd hadde, ober die wir niemals freuje was en er befriedet lewe. De jonge man wir weichgegone, nur dem, dat die Prediger am zee geworrend had. He wir ein Christ en jo, am wir versagt worden. De wir ein paar Werk Lothar träge kommen no zin Prediger, en had gezegd dat ze weer tot een entschluss gekomen. De prediker weer angstje was dat ze zich nu bevrieden worden willen. Maar hij had gezegd dat ze beide wisten dat ze in dit leven niemals worden kunnen taubvrouw zijn en dat ze kunnen niet taub komen. Ze hadden zich entschloten dat niet te doen. De jonge man had dan te zijn prediker gezegd dat ze hadden zich bereid dat vielleicht wordt God aan laten taub zijn in hemel. Ik weet je niet hoe zo'n wordt zijn. Maar ze werden zich enig geworden zich niet te bevrieden. Hij had zich entschloten dat hij wegtrekken wordt en had het ook gedaan, zodat de verzekering niet wordt door zijn. Dat is zo treurig, want mensen nu zo denken dat ze met die zin worden voorbijleppen kunnen. Wanneer die last zich gewarteld heeft, brengt dat die zin. En dat eentje dat zo'n toekomen verbrengt, is wat zindelijkheid. En zoals hij dat hier klaar maakt, die zin, wanneer niet met je handeld wordt, brengt dan den eeuwige dood en een haal. De zin en een christen leven wordt ook immer de gemeenschap tussen de Christ en de Heer uit de neentranen. En dan is er niet vrede en zo'n leven. God wordt dan je recht brengen, buiten van wie aan zelfs recht te doen. En zo'n gemeenschap breken is in eenem zin ook zo als een dood. Daar is zo zeer veel verzekering in deze tijden. En ik hier iedermaal Christus zei dat de dievel aan verzacht houdt. En ik meen nu niet te zeggen dat de dievel dat niet deed. Wils mij is er dat hij deed. Hij deed Jezus verzekeren, maar dat weer je neef dat hij wil hebben dat Jezus wat doen zal, jij in God zien willen. Dem dievel zijn zwak is immer dat we vallen zullen. En hij wordt alles doen wat hij kan, wanneer hij met een verzekering komt. Dat zo aan te reden dat we volle zelen. De dievel heeft niemals irgend wat goedet voor ons in zijn. Niemals. Ober daar ook waarde, wanneer de dievel nou ons komt met een verzekering, dat is niet zin in zichzelf. Ober wanneer we dan de tijd nemen en verzekering bechecken met een janker dat te doen, dan hebben we al je zindigd in ons God. En dan ook waarde. We willen dit ook behouden dat God hem jemals een verzekering geeft, zodat hij zin je zal. God proeft niet mensen wat door te brengen dat ze zin je doen, niemals. Hij wordt ons over op een proef stalen om te zien of ons geloven de werkelijkheid is. De onderscheid is dat een verzekering is proeven ons wat door te brengen dat we zin je worden en wordt dan met zo'n te doen haar dat een zin wordt zinnen. Wanneer we ons door te hand geven worden. Een proef is zo'n dat lieden kunnen zijn, of zo'n dat ons wat doorbrengen zal dat we dem Heer vertrouwen doen. Ik hoop dat ik dat kan klaarmaken.

En nu kom ik naar de zestiende vers. En dit is eigenlijk verbonden met de vers die ver des vers komen. Laat je niet verleiden, mijn liefste broeder. Wat Jacobus hier zegt, is dat wanneer het met de verzekeringen te doen heeft, besonders, dan zullen we niet ramwanderen of weggeleid worden. Dat woord verleiden meent ram te wandelen en aan zijn gedanken. Dat is een beetje zo als de geschichte die Jezus vertelt van dat ene schoop dat weggewandeld weer, dat klein het verloren het lam. En hij ruikt en zacht voor dat lam, wat hij dat gevangen had. En hij zegt hier nu dat we niet ramwanderen zullen en hoe we van verzekeringen en proef denken. We zullen niet denken dat we kennen met verzekeringen en zin ramspelen en zo denken dat we niet worden schodelieden daarwegen. Zij mijn zonen die egel met die zin ramspelen, hebben haar niemals wat gemeenschap met God gehad. Die zijn niet bekeerd. Wanneer een mens in een zin leven kan en zich daar bijna vergenieren, dan is hij niet een Godeskind als mij zo. Dat gaat niet. Dat is ganz einfach als mij zo. Er zijn twee bijzondere verschillende groepen Christen die zich niet enig zijn en die zaak. Er is een groep die leven dat wanneer een mens zich bekeerd heeft, dan is hij op eeuwig verzekerd, zogar wanneer hij een zin in een veld. De andere groep leven zo dat wanneer du die bekeerd hast en dan een zin in een veld, dan best waarde verloren en dan moet die van frische bekeeren. Zonen die zeggen dat wanneer een zich bekeerd heeft en dan een zin in een veld, en dan verloren is en moet zich van frische bekeeren, zeggen dan te zonen die in de Christ zijn verzekering leven, dat wanneer ze zo leefden, dan worden ze zinje wat meerlijk. De ander vraagt dan hoeveel zin dat nemen wordt, wat een Christ opgeveld weer met de zin. Goede antwoord is mij zo. Mij is zo dat wanneer een mens kan tevreden zijn met zin en zijn leven, dan is het hoog tijd dat zonen zich bedenken deed, wat zijn verwantschap werkelijk is met hem Heer. Paulus zei tot de Korinther dat zij zichzelf onzeker zullen, tom zijn als zij hem geloven weren of niet. Iemand heeft dit gezegd, wer een zin in een veld, is een mens. En dan heeft wer je antwoord en je zegt, dat wer treuren deed over zin, is een heilja. Wer zich over zin pochen deed, is een dievel. Vriend, wie zijn alle zo, dat we zin je donen? Hoewel we aan zeggen zijn dat we niet je bord geven tot de zin wanneer door verzekeringen komen. Dat kan geen afdachter zijn, wanneer we met verzekering ramspelen en aangeven. De zin en de dood is dat eng van zond. Wel hier een beetje wat toelaaien tot de vrouw wanneer een Christ zin je deed of hij dan zijn zeligheid verloren heeft. En hoorig wat ik zei, proef dat uit in de schrift. Wanneer we een lei behouden kennen, wordt dat zeer veel helpen en rechte zin te hebben van deze zaak. Daar is iedermaal in het Nieuwe Testament aangeduid dat wanneer een mens Jezus aangenomen heeft, dan heeft hij eeuwig leven. Dat is zeer klaar. Is het eeuwig leven wanneer een dat verliezen kan? Meer zo nee. De zaak heeft te doen met wat passiert, wanneer een Christ zin je deed. Wanneer hij een zin in een veld, dan is de gemeenschap gebroken met de Heer Jezus. En de Heilige Geest die in ons Christus woont, is dan beledigd, waar ik dat nu nane. Hij is dan treurig en proeft ons bij door te brengen dat we de zin bekennen. Nee, we hebben de zeligheid niet verloren. Obwijls de gemeenschap met de Heer Jezus gebroken is, voelt zich dat zo, als wanneer we niet meer bekeerd zijn, zeg maar. Wils de vrede en vrede zijn niet door. Also, wat moet dan je doen worden? Nee, dat is niet nodig. Wat dem Herr Jezus aan te nemen als heiland? Ob die zind moet bekend worden. En wanneer die bekend wordt, dan wordt die vrede en vrede wat door zijn, zeg maar. En dat is niet nodig dat Christen zich wegen die zaak strijden zullen. Wel we ons leven aan God zijn woord houden. 1 Johannes, dat eerste kapitel, is een goede tekst te studeren en deze zaak.
besonders die laatste paar vers in dat eerste kapitel. Nu de 17e vers in dat eerste kapitel in Jacobus. Jede goede en volkomene gof komt van boven, van dem licht voda, bij wem dat tjene steed als de andere oder schotte wechsel. Jede goede en volkomene gof komt van boven, zegt hij. Mij is dit nog immer een zeer wichtige waarheid gewaast. Wann wir dat bloos kunnen aannemen voor wat dat zegt. Ik hier zo vaak een mensche poche, wegen wat ze gedaan hebben. Ik denk dan al bald, en wat de schrift zegt, dat alles dat wie haat, komt van God. En is ons gegeeft worden. Waarom doen we dan poche, zoals man ons dat niet is gegeeft worden? En dat is niet bloos zo met ons dag voor dag leven. Werkelijk. De luft die we ademen is een gave van God. Dat water dat we drinken is een gave van God. En dat eten, van woord komt dat? Wer heeft dat zo gemaakt dat dat je treed abkomt en riepen deed te rechte tijd, zodat het kan je eerst worden? De maan is diester aan een zijde, een dag aan een andere zijde. Ober en God is dat geen diestere zijde. We hebben alle een schotte, we laten een schotte, wo immer we zijn. Daar is de geschicht van den beriemde König Alexander, als hij die welt gewonnen had, had hij zijn onge rechter bezacht, en had daar een deur gestonen, en tot dem leraar gezegd, dat hij hem nu irgend wat geven kan dat hij hebben wil. De leraar had te dem Alexander bloos gezegd, ik wil haar dat u uit mijn licht stoppen zost. Die hadden schotte op dem leraar gebracht. En wanneer het erop aankomt, dat is zo meer alles dat we doen kennen, is een schotte schmieden. Ober mijn vriend en God is dat geen schotte, geent. Hij endert niemals. We kennen immer weten hoe dat met God is, en hoe dat met onze verwantschaft is, met arm. Mij interesseert dat, wanneer een dan eenmaal wel verzekering uitnemen op een huis oder zo wat. En dan heeft ze daar een kleine schrijven dat zegt dat ze niet worden betalen voor zo'n dat van God komt. Dat wordt manchmal beschuldigd voor alle hand. Een zoon zegt dat ze niet worden betalen wanneer dat huis beschädigd wordt wie een windkriesel, wils dat wordt aangezien als van God. Nou ja, dat kun je dan om eng ook zinnen. Ober hoe worden ze dat bestedigd kunnen? Ober alle goede gaven komen van God, vriend. Dat is zeker. En jo, wie zullen volken onze zegens talen, wil daar zijn zeer, zeer veel. Ik zet hier en maak dit programma reed, zodat je dat hier kennen, en ik ha zoveel, voor wat ik dankbaar zie. Ik ha mank veel andere ziemlich goede gezondheid. Is dat een goal van God? Jo, zeker. En zoveel andere. Zat die eenmaal dol en schreef dingen dol, die gof zijn van God. Du zust een deel tijd nemen, dat te doen. Wilst du zijn veel, zo'n gof. Dat is een leid dat zegt, dat we onze zegens talen zullen. Dat wordt lang het stoot nemen. 18e vers. Dich zijn in het vernemen, haft hij ons dich dat waarheidswoord tom licht gebracht, dat we dat eerste vrucht zullen zijn van dat wat hij geschaffen haft. Dit heeft je dan te doen met die nieuwe geboorte. En mij interesseert dat zeer, dat onze nieuwe geboorte dat eerste vrucht is van dat wat hij geschaffen heeft. En hoe heeft hij dat gedaan? Dicht dat waarheidswoord, zeg maar. Daar zijn zo'n desire dat wanneer zij bestemd zijn, geraad te zijn, dan worden ze geraad zijn en doen wat ze doen. Ober wader, dat woord dat ik even zaad haar als tom leven brengen, meent dat dat zoot omgevangt is worden. Twee dingen komen toop, eindelijk. God zijn woord en ons geloven. En die bed toop brengen die nieuwe geboorte, zeg maar. Daar zijn twee wellen hier. God zijn wellen, zijn vernemen, en de mens zijn geloven, zijn aangeven. Du worst waar de geboren zijn, want du wellig bist nu aan te komen en zijn woord heren. En dat aannemen en geloven, Jezus aannemen als heiland. In 1 Petrus 1, 23 zegt Petrus, wils je zijn waardegeboren niet echt dat wat verjankelijk is,
Aber dort, wat nicht vergänglich ist, Gott sein Wort, dort lebendig ist,

langzaam te reden, langzaam dal te zijn. Ik word dat met de lotte bij het nächste Mal van dit te reden, also dan gaat het zeggen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram.

Nu hier wie de korte ondacht van Radio de Waschwiese zum Friedmat Gott uit Horizonte Santa Cruz Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Potjasch.

0: Welkom te ons program Tis Am Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tis Am Hem. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft.
2: Mijn charpa, wou doe ik den bezorgen? Eerste Korinther 19, dat ik eerst zei. Daar zegt het, weet je niet, zegt Paulus, dat je een ganse charpa is God in de kerk, en dat hij zijn helden juist wil hebben, dat hij zal doorschaffen, en dat je de kerk hebt gekregen van God, wou bezorg ik de kerk? Ik leef graag dat er veel schnaps erin heeft, en de kerk. Ik leef graag dat smeertje zei, goed is voor de kerk. Wie wil het zo bezorgen, dat Jezus zijn helden juist zich de gans het makkelijkste sperren heeft. Ik wil bloot zeggen dat de oorzaken waar we in Kenia en in christelijk heim niet Christus aannemen deden. Als we dat eind de vader en de moeder, die zei dit en die dit. Nu moest het kind velen tussen de vader en zichzelf. Ouder de eind van de elder die dit, zei en dan en de ander dit. Dat schaft het niet. En de vader dat je niet beden en je Bibelse geschichte lezen met het Kenya. En dat je dergelijk nemen, reden ervan. Het vierde denk je dit. De vader die niet zijn vrouw zou behandelen als Jezus de kerk deed. De vrouw is veel goddelijke lijf en de mannen veel respect. Dat de goddelijke lijf heb allemaal eerst. God deed ons lijf verder wie iets wat we aan te doen hadden. En dan fangt wie aan want respect te wezen. Wie mannen moeten onze vrouwen goed zijn. En dan kunnen die ons respect geven. Op ik zei te de vrouwen. Luit niet wat de lijf komt. Dat respect geven. Dat is God zijn willen voor die. Nog een ding weer. Dat de kinderen worden niemals. De elder hier de reden. Van de verloren noba. Met wem ze hart te dragen, met wem ze zeer schwermoedigheden zijn. En veel doen het verbeden. Jeder kind moet de elder hier beden voor die wat er niet Jezus in hart heeft. Jeder kind moet dat. Wat doe ik in mijn leven? Ik wil correct zo zijn als mijn papa weer. Ik weer 15. Mijn jongere broer weer 14. Mijn eldere broer weer 18. En wie met papa top, wie feier, die dan bezanen in de feier, dat we de alle zinnen tussen vrijstik en merag, dat we ieder een hoofd arbeid doen, en dat we al die hoofd arbeid die je doen zijn. Dat we een van die feier arbeid hebben, wat niet gelijkt. Nou, we kunnen ons graag entscheiden, wat we gelijken of niet gelijken. God heeft mij een vrije wil gegeven, ik kan een mens goed zijn, of hem hassen. Ik kan hem gelijken, of hem niet gelijken. Ik kan hem nooit meer wijdoen of hem niet meer wijdoen. Ik kan de arbeid gelijken of niet gelijken. Dat God heeft mij de vrije wil gegeven. Heeft niets met de arbeid. Of de eenzaam te doen. Heeft bloos met mijn aanstelling te doen. Met mijn natuur. Ik gelijk niet. Schwein had je het meeste. En ik geef voor u drie dat stunk. Dat zo stinkt het. Is dat een schoof arbeid over dat stinkt doen? Doe we maar je doen. Doe we een hoop. Zo, dus een verjaarsdag, wie dat krijgt, op te mij dat te doen. En ik wie een met zacht, met in de stal dan komen. En dan zag ik mijn vader, en behold, dat hij nog niemals een hasselijk woord voor mij had. Zegt hij te mij, you know Al, ik geloof dat als die zacht, die schwein had je uitmester. Ik weet nog niet, wat met dit 15 jaar aan ging. Ik leid mijn vader dat haar, zoals ik hem nog niemals had aangereed. Uit dalheid en wat. En ik hier niet heb, ik blijf bij hem reden van stout. En dan denk ik in de gans andere richting van hem stal. Heen je hem huis, heen je hem bas. Zag ik niet mijn stabbedoel, waar ik dan vroeg, ah ja, maak me al je beet alleen. Maar nu zag ik daar en terug. Spät sei er miserablich. Wat op mijn nus alleen daar. 2,5 stunden later, dan werd ik zo schwermütig. Schließlich tastte ik mijn stijfel im Stall an. En dan hier ik daarheen, je daar schroep weer. Denk ik mal checken, en daar weer mijn voda. Schweit dat lachten van de kern. En dan had ik groot dat laatste schwienak voor hem maken. Dat had Axel weten, dat had we doen. Checkte naar mij en zegt er bloos, Alan, wenn du wirst mijn arbeid van nou doen, dan doe ik. We worden niemals waar van de reden. Hij had de baas van de feierarbeid. Ik zei, nus ging plus in de stal uit. Zo gelukkig als ik buiten weer zei, ach, wanneer ik eens had afgebracht had, dan kon ik niet meer met schenken gaan als de goede arbeid doen. Nu had ik dat bloos en schwor het hoort. Trots het hoort. Hoe ik deed de arbeid, dat deed een ganse dag even. Mijn jongere zuster was de aller, dat we wat aardig met is. Maar is eerder niet. Een van die had mij hier de reden te papen. En zei, je wil niet in mijn steek nemen. No way. Schließlich half al op een oven. Dan dacht ik, ze weer het tijd om slopen gaan. Denk ik slopen. Ik dacht ik wat. En mijn broer sleept goed aan. En ik blijf bij mijn ram draaien. Ik kon niet slopen. Ik wist niet meer wat ik morgens opgestoken weer. Dat is een zaak. Ze zitten aardig als die baard uitkruipen. Wel, ons paard had was een zee, die andere zee wie in de wand. Schließlich 12 meter nacht vangt de grote klok in de wand en de kerk om te reden. Alan, du bist schuldig, du bist. De hield niet op met reden. Ik wist niet waar jemand kon slopen in zo'n je timmel is daar. Schließlich 2:30, dan deed ik me morgen 10 het zeugnis, bekantnis op buwen. Kort. 3 kleine strofen, dat zal het doen. En ik word chain je heel in tot het erbij haalt. Bloos. En dat is het. Zo, trak ik me aan en ging daar bij de luide klok voorbij. Naar mijn mama en papa de sloopstudeer. En dan word ik aan de sloopstudeer via Rijngans touw. En je weinig als de wat zaas zal op. Ik wist niet. En ik zei te mezelf, dat is mijn schuld. Vandaag gaf mijn vader dat bij de Rijn boven de oergebronnen je had. Nu moet er de Rijngans touw. Sloot ons maar alle uit. Ik ben nog slechter. Schließlich zei ik te mezelf, ik wil hier maar zeer zanft in de deur aanputteren. En wanneer de elder dan ik hier worden, dan word ik zei, God, nu had je proef nog besloppen. Het had nog maar groot de deur aangescheerd. Plaatstig zei mijn mama, Alan, kom dan. Wat kunnen zij weten, want de 14 kinderen aan haar weer, ik dacht, ik was 14, maar alle kinderen aan, dat in de naam van de tonen die ik kan weten, bij die stijl weer. Dat verschrak me zo hard dat ik vergat mijn ganse, denk wat ik had mijn traag gesteld om zaaien. Dat we alle waag. Als ik die deur opmaken deed, ik wou niemals vergeten wat ik daar zag. Door wie mijn papa op zijn knieën ganz vol aangetrokken en hij sleept niet. Wordt me zeer hastig duidelijk. Ik ben niet de enige in dit huis wat er strachle deed over dit. Het had een mama en een papa wat ik deed. Ik denk me zo schattig slecht. Ik feel zo beschamd. Dat ik van kracht dan en door aan te helen. En me felt nog bij als mijn papa die komt en die van zijn knieën eraf komt. Die mannen licht dat weer zo met naam. Kun je kracht zijn, je had troon in zijn gezicht. Komt en dan die de hand op mijn schulden wat er fucking deed. En zei bij Alan, ik vergeef deze gelukkig als het passeert. Dat leven is te kort om een ander wat schuldig te houden. Die wat dat aan vergeefdes drogen heeft, die is gans het slechtste af op die ganse stich. En die stich zet het zeer arms. En de andere wat dicht in die zet het nek slechtste af. Go niemals op die stich na. Alan, du brauchst nus zeer. Ik weet kracht wat je hier bent. God heeft die alles vergeven. En dat je ook. Go en haal nog een goede nacht van wat ik bleef was. Bloos zodat wie weten. Waar mijn vader dat al dat deed terugpassen. Dat is de schaft. We hebben een beetje tricktalen. Zijn nog smorgens. Dat noemt ons 15 minuten. Naar terug te voren. Een halve stund verder dat. Hadden we onze vrijstuk. En met een aandacht. Vi hade ans förra bete, dem dag. Alla smorgens hade vi bete. En dan 30 minuter för dag, en halvstund för dag. Dan hade vi ans varse, en bode, en vet ni vad alla, en rijdmaken. En dan eind en halvstund för dag, had vi geraakt de jongens en papa, aan de klokken aangestald, en jenk we bezorgen. Tjena. Oba, als mijn klok los jenk, dan werd het kracht hier aangestald. En ik weer gans, ik wist niet wat je woorden weer. Zo ik trok me schwin aan en rand naar mijn mama en vroeg ik haar bloos. Mama, wie heeft mijn klok verstaald? Kijk de bus met een grote blijven ogen naar mij en zei dit. Twee stunden na du van onze sloopstof wachtings. Dan kroop die voordat uit een badruut en fusselde mijn ogen aan en zei dit. Ik wil allen zijn klok aanstalen. Dan veel wenigstens 1,5 stunden mijn sloop als hij anders wordt gekregen. Zij hem aan die opstaat, dat hij zei, kom met een klare gewisse, kan hij een shower nemen, en zei, krijg me goede tjoek. Zijn bezorgerie is gedaan, en zijn gewisse is klaar. En dan check ik plus naar mijn mama en zei, plus, hoe schaaf dat? Zei ze, wenn du nicht wirst naar mijn, naar andere schroepstoe, je komst te deits. Dan wordt die voordat de ganze nacht even zijn op het knijs gebleven. De nächsten dag zijn er abgewassen, het was niks wie geworden. En de nächste nacht waren er 3 op je neus. Wat doe je komen weer? Haf er het voor 1,6 miljoen? Ja. Daar haf er voor aardige ogen gedaan. Maar de enige wat er ever van een worden, is mama en papa en dat kind. En dat kind wat trouble had. En dan zegt ze bloos, en wanneer vandaag waren er wordt hetzelfde ding doen, wat er yesterday's. Die in voordat wordt niemals yesterday opbrengen. Because yesterday is verjeefd. En wanneer wat verjeefd is, dat wordt niet waar er opgeschaffeld. Dat wordt ongekleund. Dat is waag. En dat kan niet goed verjeven, ik ben vergeten, over dat is verjeefd, en dat doen we nu bloos proberen te stuk te krijgen. En dat hij niet meer waar opbrengen. En dan vroeg ik mijn mama, waar ben dat, papa, dat? En dan zei ze bloos, draai bloos naar Matthäus, zaas, en kijk naar ver, zaas, dan was ik graag weten. En daar zegt Jezus, zie de jenen die willen haar, hij zal in leren beden. En zegt hij bloos, je gaat eentje in de stof dan, maak de deur toe, dat wil je de stof te deur toe weer. Dat had niks te doen met 1-2 minuten sluiten. Had bloos te doen met kracht te doen als Jezus voor ons bevolen deed. Dat alles. En dan doet hij hem hemelse voordat hem je heime reden, en dan wordt hij wat hem je heime kan horen, wordt je gans effentlich beantwoorden. En check ze me aan en zei ze bloos, die voordat die geleefd het, die leeft het uit en het schaft. Wie jongens willen alle krachtig zijn als ons voordat. Ja. Wel we nog beden. Himmlische voordat, du weet krachtig wat in ons kap en in hart ben is. En even wanneer dat het alle zijn kost, du bist ons van harte goud. Ik bid dat du mocht in jeder een van ons noden en noden naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van de kinder spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden. Dat we onze eigen partners omgang gaan, den leid bewijzen, den respect bewijzen. Zodat onze kinderen weten wat het meint. In het christelijk leven, rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons met dit mishalpen. In Jezus' naam. Amen.

In deze kinderstund hebben we ons nu de twee ziet der gearbeid. Ja, dat kan man wel zeggen, richtig der gearbeid. Ik war leicht in abgeschreven wat deze vorwe ook ons vandoor te zeggen hebben. In de nächste kinderstund geht het dan ook met de nächste ziet wieder. Wat meist u wenn u vorkundet zenne? Wenn u vorwort ons verrode, wenn Gottes Plan dabei zenne wordt.

Dat Tjenja-programma van Radio Zegenswelle jeet vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en wordt mij vrije, want du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

De lieve God heeft ons vader de gelegenheid gegeven dit programma uit te strullen en doet de heilige ook alle touwheren van ganzem harten welkom. En de schrift wordt ons gezegd dat wer du beten dat dem wordt gegeven en wer du zegt zal fangen. En wer anklappen dat dem wordt opgemerkt en du dan soll ons ook de vandersche Betrachtung eine halb sein.

We beten om God zijn gegenwoord. Leva Fuda, en Jezus Christus in nomen dank we die ook waren voor deze gelegenheid, die een woord te verkennen. En we danken die dat we dit woord hanen, en dat du ons dat gegeven hast om ons den waag te wiesen, dat ons nu de eeuwige zeiligheid vieren deed. We danken die ook dat du reid bist en welig bist met ons te gonen dich dit jaar, om ons te bewahren, ons te drehen, omdat we ook dat ziel erlangen, wo we eigentlich han willen, nämlich an de zeiligheid bij die am Himmel. Geef ons ook durch de Betrachtung van der Anleitung en sehen ons, en help ons ook ein Sehen te zijn voor andere. En Jesus, sie nun bid wie dort en danken die. Amen.

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhr, Sonntag zum Morris, Glock 9, Sonntag Schul in Glock 10, der Hauptgottesdienst, in der Glock 6. Uhrenversammlung. Unser Anschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.

De eerste deel van de Rijmer kapitel 6 wijst, waar onze heiliging blootstelt de verbinding met Jezus Christus mogelijk is. We zijn met hem in zijn dood gedijpt en met hem tot een nieuw leven aberstonen. Door eens hebben we met dat oude leven en zonde niet meer te doen. De zonde die we voor onze bekering als sklaven dienden, heeft nu geen voet aan bij ons meer. We zijn vrij van de zondemacht. Dan moet einer dan overdag met een bedrekte hart vaststellen dat er nog zo vele gedijpte gemeenteleden heeft, die niet van alle lasters en zindelasten vrij zijn. De zin hält eend en tjede je bonge. Ze zijn immer nog onder de zin verskloofd. En in vandaagse schriftafschnitt roept de apostel Paulus zo'n mensen op, dan laat de zin nu niet meer in jenen stoflichen taart beharschen, dat die er gehoorzaam leisten moeten. Christen zullen niemals denken dat zij tot ihr heilingsleven nicht bijdragen brokken. Damit würde zij Gott seine Not sehr billig machen, en Gott seine Not is nicht billig. Nur Hebräer 13, Vers 21, is dat de Herr Jesus selbst, der uns vorig en fähig macht, te alle gute Worte en dort te schaffen, wat für ihn gefährlich is. Ob auch wie sollen dabei sein, in die Welligkeit abbringen, am dort in uns bewirken zu lassen. Der Herr wird gar nichts an uns gehen an seinen Wellen. Er wird keinem mit Gewalt jen seinen Wellen bekehren und auch nicht jen unsere Entscheidung verdammen. Die Entscheidung liegt bei jeder einzelnen Mensch. Gott hat allein für die ganze Welt die Entscheidung gemacht, dort all die, wat Jesus Christus im Glauben annehmen, de Kraft haben worden, seine Kinder zu worden. So lesen wir im Johannes Evangelium. Gott hat seine Kinder in Christus all geheiligt. Aber jeder Christ muss selbst im Gehorsam unter Gott sein Wort leben und so ein Heilungsleben führen, was dem Herrn gefällt. Von daher wollen wir uns den zweiten Teil von Römer Kapitel 6 zuwenden. Hier wird der Apostel uns wiesen, dat het bij onze heiliging ook vol en gans op onze hand gaf, daarop aankomt. We willen nu eerst wat een leid horen, en dan wordt uit Römer kapitel 6, de vers 12, wat 23 lezen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan check dan het geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 212. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma 212. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, Gott sein Wort uit te strollen. Mocht Gott die richtig zegenen.

Die voor nog eenmaal alle zonder voor een matten. Oda, met de tijd wordt die dat niet meer zo schwaar zijn. Dan zijn mijn vrouw, die er hand neemt en te haar ziet, de haar zegt en zien woord. Ik wil mij niet van die trek trekken en die hem sterk laten. De weet vrouw direct er hand en dankbaar tijd denken er ogen te zijn. De eifige weet uit de Bibel weer haar werkelijk en troost. Verzeek je mal en drink hem met Goethe zijn weet van zijn last te raden. Te helpen doet er niet. Over dat gelijknis van verloren zijn, wo hij zich opmerkt en trek nu zijn voorjaar, heeft al duizenden ongespaard ehrenwaag trek nu een leven van vrijheid en vrede te vingen. Bezeek eerend een liedende persoon, en wanneer je met eerend een ander boek lezen wordt, wordt hij weinig acht geven. Laat hem over den 23e psalm, de haar is mijn hoed, mij wordt het aan nust velen. En du wordt zijn, wo wertvoll aan die weet zijn. Dort wordt zo'n troost voor zijn ziel zijn. Jezus zijn weet hebben kranke geheld en de dood is waar het hem leven gebracht. Wat nemen onze missionaren met wanneer ze naar de heiden gaan? Zes nust, als God zijn woord. Dat woord heeft de kracht de heiden ihre harten te ändern en ihre leven zo te ändern, dat het hem staunen is. Ik hoorde mal van een missionaar in Afrika, die een wesse dorp bezocht had. Als hij Lothar naar de kerk en dat dorp chime, hoorde hij den dorpsschuld zingen. Am weer het zeer opvallend, wie ons verheer, wie hij gruwelijk tyrannisch was. Wanneer mensen niet zo duiden als hij hebben wil, dan schmeidt hij aan het lijsten op een eimsje klampen, dat die aan door levendig opfreiten. Dat is waar de missionaar aan het tjanen leert. Hij had over een touw vertrouwen dat God zijn woord de kracht had ook deze man te ändern. Door de kracht van God zijn woord wordt dit dorp schuld God zijn kind. Ver zijn bekering, je leeft hij niet en wie een God is lastra. De kracht van God zijn woord ändert aan. God zijn woord kan en deed van deel ook nog.

Psalm 77. Troost en grote verlegenheid. Eind van Asaf zijn psalmen voor Jerutun, ver te zingen. Ik schreeg te God om help. Ik schreeg te God dat hij mij hieren zal. Waar ik je nood zie, zie ik den Herrn. Mijn hand wie de nacht even uitgestreikt en wordt niet meid, wils mijn ziel wil zich niet trösten laten. Wanneer ik aan God denk, schrie ik uit verlegenheid en denk over die ganze zaak nu, en dan zingt mij de moed. Du hältst mij de ogen op, dat ik niet slopen kan. Ik zie zo verlegen, dat ik niet reden kan. Ik denk aan de oude tijden en aan de jaren van eerst Emma. Ik denk de nacht aan wat ik gezongen heb en red met mijn hart en mijn geest met forschen. Wordt er haar op ewig verstuiten en keine Not mehr bewiesen? Haft sie je truhartje leif dan nu ein eng? Hält hij zich nicht mehr an sein Versprechen? Haft Gott für jeden Not bewiesen en hem euer sein Mitleid teruggehouden? En ik seh, dit is mijn Schwachheit. Den Allerhöchsten sin je rechte Hand kan alles ändern. Da wein denk ik daran, wat de haar je donen haft. Ik denk aan die vele wonder en ik denk over al die woorden nu en wat du nu deest. God, din weg is heilig. Wo is een God zo groot als ons God? Du bist de God die door wonder deed. Du hast de velden die kracht bewezen. Du hast din volk, dat din je wolken arm je raad. Jacob en Jozef eren ook komen. De woorden zagen die, o God, de woorden zagen die en hadden angst. De diepste woorden taubden, de deetje wolken, goten woorden, de rommel rolt en de strolen voeren hanen her. Dat rommelt im Himmel, die je blitzen bedeikten den Erdbodem, dat de Erde van beden scherrt. Dien was wie een Meer, en dien stich en de grote woorden, wann ook China die je voortsporen seinen kon. Du bracht dien volk, zoals een Herd schob derch, met Moses en Aaron, als er hoort.

van Radio HCJB. Hier is de zending De Goude Noordeist. Om microfoon bereist aan Edwin Rampel. De vraag, waarom is God stel bij een wie Emma Wada? Hier is ze wat Prediker Wilhelm Busch dat zegt. Dit zijn uitvieringen uit zijn boek Jezus en Schicksal.

En dus Jezus wordt aan eines dorges op een triets gelaasd. Een man slet aan de neel dat de hein in de feit. En dan wordt dat triets opgerecht. En aan dat trietsram toopt een groep mensen. En de Rijmerse soldaten die drengen deze mensen trei. Duen echt, wie hebben je dat ook veroorzaakt dat Jezus om triets genageld wordt? En wanneer du daar bestest en aan dan vraagt, waarom heinst du daar? Dan antwoordt hij die, wil du schuld hast voor God. Entweder betoelst du dich in de Haal, oder ich betoel sie hier für die. Einer mag betoelen. En ich will dat für die tunen. Nicht leib doch an mij. Als ich dat als junger Mensch begrepen hab, meine Freund, du erst dann dit Opfer schob, dat de Sünde von der ganzen Welt dreist, de dreist ook meine Schuld. En Jesus dreist meine Schuld was. En da versehnt hij mij met Gott. Da betoelt hij dat leise Geld, dat ich für Gott betoelen musst, en hij schafft mij frei. En dan ha ich blöste am gesagt, Herr Jesus, wem anders soll ich mij ergeven als die allein? En dan später wordt Jesus dan in ein Graf an einem Stein gelast. En dan wordt een Steinploter vergerollt. Rheimische Soldaten holen de Wurk dafür. En tätig zum Morgenst am dritten Tag, dann wordt het sehr Dach mit einmal. Als wann dat ich bij een bom explodiert, so dag. En die soldaten, dat waren wel grote tschedels, dat waren nicht mal so'n kleine jongetjes die daar stonden, sondern dat waren richtig erfahrene soldaten, en die vallen einfach besinnungslos aan. Dat laatste wat ze nog sagen, wie krijgt, so als Jesus door uit deze Graf heil Ruta tschemt, als sie ja. Ich vertel jund hier keine Märchen. Ich red jund, wie's ich weet, dat dis Jezus van de doodje opgestoene is. Dis Jezus, die voor die gestorven is, die leeft. Door is China door, voor die Jezus niet ook gestorven is. En dis Jezus leeft. En hij roept die, dat is God zijn laatste woord. En dat is de entscheidendste vraag in deinem leven, of du Jezus opnemen wirst. En waarom schweigt God? God is je gewoon niet stil. Meine Freund, hij redt je, zijn woord heet Jezus, en dat heet leef, genood en erbarmen. Ik heb in mijn leven schreitelige stunden dat je maakt. Ik zie im deutschen Gefängnis, während Hitler zijn tijd gewesen, in Hamburg een bombetrich erleefd. Ik erinnere mij ook nog aan een van de schreitelijste stunden. Mij voer de schreit en ik lederne en ik wil schreeuwen, aber ik kon niet. Als ich während der Bombentrich in einen Hof geführt ward. In um mich lagen ungefähr 80 Menschen, die man am Dach vorher uit einem verschiedenen Bunker gebuddelt hat, und die wir alle dort. Ich hatte wohl ähnliche und schreitliche Bilder auf dem Schlachtfleisch im Ersten Weltkrieg gesehen, aber das wir noch viel furchtbarer. Hier lagen nicht Soldaten, hier lagen alte Männer, Frühes und Tschenja, und auch ganz kleine Tschenja, met ganz mokkige tjarpatjes. Wat haft des woonzijnje trich met deze mensen te doen? En als ik daar zwischen deze doodje mensen stond, en alleen dat grauwe, dat werd stel, daar heb ik in mijn hoort geschreeuwen, o God, waar bist du dan? Waarom bist du zo stel? En dan stond voor mijn zeil met eenmaal dat woord uit de Bibel, zo zei je haft God de welt geleefd, dat hij zijn zegen gaf. Gott selbst muss dit Wort in meine Verzweiflung nen gered haben. Und ab einmal stund der Tritt von Golgatha für mich, an dem Gott sein Sehen utbleide leid, für uns, für mich. Ich versteh Gott nicht. Und ich versteh nicht, warum Gott so viele Taulat. Aber dort jaft ein Täten, ein Denkmal, ein Leichtarm von seiner Leib. Und dort ist der Tritt von Jesus. Hij haft zijn enen zeen nicht verschont, sondern haft am voor ons alle dohaan gegeeft. En wie zul hij ons met am nicht alles schenken? Zo zegt de Apostel Paulus. En zo is het. Wanneer ik onder dem Tritt Jesu vrede met God vind, dan heb ik geen wiedere vroege meer. Als mijn kinder nog klein waren, dan hebben ze niet alles begrepen wat ik gedaan heb, aber ze hebben mij vertrouwd. De voeder wordt je dat al rechtig maken. En wanneer ik onder dem Tritt Jesu vrede met God vind, een kind Gottes zie, dan kan ik dem himmlischen voeder ook vertrouwen.
Hij maakt alles rechtig. En toch heb ik dan goed zijn vragen, Maya. En dat komt alles daarop aan, dat u dat laatste woord God is. Dat u Jezus aan en opneemst.

0: Goede Marius. Want die mal met het een fenster uit kijkje des. Wel laat het toe. Ze zijn bij hem opgegaan of bij hem ongegaan. Die begrijst Christoph en dat programma te hem kaffe en mate. Van die we zijn we niet neer weens om klokkentiet en ook niet mal weens om dag. Wanneer je dat kijkt, hartelijk welkom hier. Des du maaltje? Wow, je hoorzaam zijn die niet krasen. Kost u während een maaltje nog een beetje mate drinken? Ik zag dat mijn maaltje dat geen aanloten. En dat alles aansluiten aan jente wat andere tuinen. Zijn je hoorzaam keheid nog niet goed liggen zijn. Plus mal werkelijk mal geld ertrakken voor een bij de mensen zijn. En schijnt het water. Wat ons van de ongeeft. 29 graden opwarmen. En 20 graden makkelijk worden. Zo. De volgende haal ik ons hier mal in Leuton.
1: Hi, I hold me mal in koffel koffer.

En nu kom ik naar de zestiende vers. En dit is eindelijk verbonden met de vers, die ver des vers komen. Laat je niet verleiden, mijn liefste broeder. Wat Jacobus hier zegt, is dat wanneer het met de verzekeringen te doen heeft, bijzonders, dan zullen we niet ramwandelen of weggeleid worden. Dat woord verleiden meent ram te wandelen en aan zijn gedanken. Dat is een beetje zoals de geschichte die Jezus vertelt van dat ene schoop dat weggewandeld weer, dat klein het verloren het lam. En hij ruikt en zacht voor dat lam, wat hij dat gevangen had. En hij zegt je nu dat we niet ramwandelen zullen en hoe we van verzekeringen en proef denken. We zullen niet denken dat we kennen met verzekeringen en zin ramspelen en zo denken dat we niet worden schodelieden daarwegen. Zij mijn zonen die egel met die zin ramspelen, hebben haar niemals wat gemeenschap met God gehad. Die zijn niet bekeerd. Wanneer een mens in een zin leven kan en zich daar binnen vernieuwen, dan is hij niet een Godeskind als mij zo, dat geeft niet. Dat is ganz einfach als mij zo. Er zijn twee bijzondere verschillende groepen Christen die zich niet enig zijn en die zagen. Er is een groep die leven dat wanneer een mens zich bekeerd heeft, dan is hij op eeuwig verzekerd, zogar wanneer hij een zin in een veld. De andere groep leven zo dat wanneer du die bekeerd hast en dan een zin in een veld, dan best waarde verloren en dan moet je van frische bekeeren. Zonder die zeggen dat wanneer een zich bekeerd heeft en dan een zin in een veld, en dan verloren is en moet zich van frische bekeeren, zei er dan te zonen die in de christelijke verzekering leven, dat wanneer ze zo leefden, dan worden ze zinje wat meerlijk. De ander vraagt dan hoeveel zin dat nemen wordt, wat een christ opgeveld weer met de zin. Goede antwoord is mij zo. Mij is zo dat wanneer een mens kan tevreden zijn met zin en zijn leven, dan is het hoog tijd dat zonen zich bedenken deed, wat zijn verwantschap werkelijk is met de Heer. Paulus zei tot de Korinther dat zij zichzelf onzeker zullen, tom zijn als zij hem geloven willen of niet. Niemand heeft dit gezegd. Wer een zin in een veld, is een mens. En dan heeft wer je antwoord en je zegt, dat wer treuren deed over zin, is een heilja. Wer zich over zin pochen deed, is een dievel. Vriend, we zijn alle zo, dat we zin je donen. Hoewel we aan zeggen zijn dat we niet je bord geven tot de zin wanneer verzekeringen komen. Dat kan geen afdachter zijn, wanneer we met verzekering ramspelen en aangeven. De zin en de dood is dat eng van zond. Wel hier een beetje wat toelaaien tot de vrouw wie een wanneer Christ zin je deed of hij dan zijn zeligheid verloren heeft. En hoor wat ik zei, proef dat uit in de schrift. Wanneer we een leven houden kennen, wordt dat zeer veel helpen en rechte zin te hebben van deze zaak. Daar is iedermaal in het Nieuwe Testament aangeduid dat wanneer een mens Jezus aangenomen heeft, dan heeft hij eeuwig leven. Dat is zeer klaar. Is het eeuwig leven wanneer een dat verliezen kan? Mij is zo nee. De zaak heeft te doen met wat passiert, wanneer een Christ zin je deed. Wanneer hij een zin in een veld, dan is de gemeenschap gebroken met de Heer Jezus. En de Heilige Geest, die in ons Christen woont, is dan beledigd, waar ik dat nu nane. Hij is dan treurig en proeft ons bij door te brengen dat we de zin bekennen. Nee, we hebben de zeligheid niet verloren. Obwijl de gemeenschap met de Heer Jezus gebroken is, voelt zich dat zo, als wanneer we niet meer bekeerd zijn, zeg maar. Wil de vrede en vrede zijn niet door. Also, wat moet dan je doen worden? Nee, dat is niet nodig. Wat de Heer Jezus aan te nemen als heiland? Aber die zind moet bekend worden. En wanneer die bekend wordt, dan wordt die vrede en vrede wat er door zijn, zeg maar. En dat is niet nodig dat Christen zich wegen die zaak strijden zullen. Wel wie ons leven aan God zijn woord houden. 1. Johannes, dat eerste kapitel, is een goede tekst te studeren en deze zaak.
besonders die laatste paar Vers in dat eerste Kapitel. Nu de 17e Vers in dat erste Kapitel in Jakobus. Jede gode en volkomene gof kämpft van boven, van dem Lichtvoder, bij wem dat jene steht, als de andere oder schaute Wechsel. Jede gode en volkomene gof kämpft van boven, sagt hij. Mir ist dit noch immer eine sehr wichtige Wahrheit gewast. Wann wir dort bloß können annehmen, für was dort sagt. Ich hier so vor, kann manche Puche, wegen was sie genommen haben. Ich denk dann al bald, und was die Schrift sagt, dass alles dort wie hat, kommt von Gott. Und es uns gejeft worden. Warum do wir dann Puche so, als wann uns dort nicht es gejeft worden? Und dort ist nicht bloß so mit uns Tag für Tag leben. Wirklich. De luft die we ademen is een gave van God. Dat water dat we drinken is een gave van God. En dat eten, van waar komt dat? Wie heeft dat zo gemaakt dat dat je treed opkomt en riepen deed te rechte tijd, zodat het kan je eerst worden? De maan is diester aan een zijde, een dag aan een andere zijde. Ober en God is dat geen diestere zijde. Wie ha alle en schaute, wie lote en schaute, wo immer wie sind. Du hast die Geschichte von dem berühmten König Alexander, als he die Welt gewonnen hat, hat he sin unge Rechter besagt, en hat da eine der gestohne, en to dem Lehrer gesagt, dat he am nu irgendwas geben kann, dat he haben will. De Lehrer hat to dem Alexander bloß gesagt, ich will ha, dat du uit mein Licht stoppen sollst. Die hadden schotten op dem Leere gebracht. En wanneer het erop aankomt, dat is zo meer alles dat we doen kennen, is een schotten schmieden. Ober mijn vriend en God is dat geen schotten, kent. Hij endert niemals. We kennen immer weten hoe dat met God is, en hoe dat met onze verwantschaft is, met arm. Mij interesseert dat, wanneer een dan eenmaal wel verzekering uitnemen op een huis oder zo wat. En dan ha ze door een kleine schrijven dat zegt dat ze niet worden betolen voor zo'n dat van God komt. God wordt manchmal beschuldigd voor allerhand. Een zoon ze dat ze niet worden betolen wanneer dat huis beschädigd wordt wie een windkriesel, wils dat wordt aangezien als van God. Nou ja, dat kun je dan om eng ook zinnen. Ober hoe worden ze dat bestedigd kunnen? Ober alle goede gaven komen van God, vriend. Dat is zeker. En jo, wie zullen volken onze zegens talen, wilst door zijn zeer, zeer veel. Ik zet hier en maak dit programma reed, zodat je dat hier kennen, en oh, ik ha zoveel, voor wat ik dankbaar zie. Ik ha mank veel andere ziemlich goede gezondheid. Is dat een goal van God? Jo, zeker. En zoveel andere. Zat die eenmaal dol en schreef dingen dol, die gof zijn van God. Du zust een deel tijd nemen, dat te doen. Wils daar zijn veel, zo'n gof. Dat is een leid dat zegt, dat we onze zegens talen zullen. Dat wordt lang het stoot nemen. 18e vers. Der zijn in het vernemen, haft hij aanstecht dat waarheidswoord tom licht gebracht, dat we dat eerste vrucht zullen zijn van dat wat hij geschoven haft. Dit heeft je dan te doen met de nieuwe geboorte. En mij interesseert dat zeer, dat onze nieuwe geboorte dat eerste vrucht is van dat wat hij geschoven heeft. En hoe heeft hij dat gedaan? Door dat waarheidswoord, zei men. Door zijn zo'n desire dat wanneer zij bestemd zijn, geraad te zijn, dan worden zij geraad zijn en doen wat zij doen. Ober wader, dat woord dat ik even zaad haar als tom leven brengen, meint dat dat zoot omgevangt is worden. Twee dingen komen toop, eindelijk. God zijn woord en ons geloven. En die bed toop brengen die nieuwe geboorte, zei maar. Daar zijn twee wellen hier. God zijn wellen, zijn vernemen, en die mens zijn geloven, zijn handgeven. Du wast waar de geboren zijn, want du wellig bist nu om te komen en zijn woord heren. En dat aannemen en geloven, Jezus aannemen als heiland. In 1 Petrus 1, 23, zegt Petrus, wils je zijn waardegeboren niet echt dat wat verjankelijk is,
Obedecht dort wat nicht vergänglich ist, Gott sein Wort, dort lebendig ist und ewig blieben wird. Und dort ist die Bibel. Jo, seh mal, wie sind weiter, wie Gott sein Wort, Freund. Wann wie Christen dort können begriepen, wo sehr wichtig Gott sein Wort ist und ans Tag für Tag leben, dann wird dort ein großer Unterschied machen und ans Tag für Tag leben. Nun die 19. Vers, darum meine liebste Brüder, lot an jeder Mensch schwind seine zum Hören, langsam zum Reden, langsam dull zu sein. Ich war dort mit der Lotte bei das nächste Mal von dir zu reden, also bei dann Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is...

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: te ans program Tis am He. Dit is de Brei, Radio Saiha Paydei, op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tis am He. De gastredner is Al Friesen, am is dat ne vrede ans metedeulen, wat hij am leven geleerd heeft.
2: Mijn charpa, wat doe ik den bezorgen? Eerste Korinther 6:19, dat is eerst zeid. Dat zegt het. Weet je niet, zegt Paulus, dat je een ganse charpa is gat in de church? En dat hij zijn helden juist wil hebben, dat hij zal doorschoffen? En dat je de church hebt gekregen van gat? Wat bezorg ik de church? Ik leef graag dat er veel schnaps erin heeft, en de church. Ik leef graag dat smeertje zei, goed is voor de church. Wie wil het zo bezorgen, dat Jezus zijn helden juist zich de gans het makkelijkste sperren heeft. Ik wil bloos zeggen dat de oorzaken waar we in Kenia en in christelijk heim niet Christus aannemen deden. Als we dat de vader of de moeder, die zei dit en die dit. Nu moest het kind wählen tussen hun vader en zichzelf. Oder de een van de elderen die dit zei en dan en die andere dit. Dat schaft het niet. En de vader dat je niet beden en je Bibelse geschichte lezen met de Kenia. En die dingen derg nemen, reden ervan. Het vierde denk je dit. De vader die niet zijn vrouw ze behandelen als Jezus de kerk deed. De vrouw is veel goddelijke lijf en de mannen veel respect. Dat de goddelijke lijf heb immer eerst. God deed het ons lijf verder wie iets wat we aan te doen hadden. En dan fangen wir aan te respect te wezen. Wie mannen moeten onze vrouwen goed zijn. En dan kunnen die ons respect geven. Maar ik zei te de vrouwen. Laat niet wat de leven komt. Dat respect geven. Dat is God zijn willen voor die. Nog een ding weer. Dat de kinderen worden niemals. De elderen hier de reden. Van de verloren noba. Met wem ze hart te dragen, met wem ze zeer schwermoedigheden zijn. En veel doen het verbeden. Jeder kind moet de elderen hier beden voor die wat er niet Jezus in hart heeft. Jeder kind moet dat. Wat doe ik in mijn leven? Ik wil correct zo zijn als mijn papa weer. Ik weer 15. Mijn jongere broer weer 14. Mijn eldere broer weer 18. En wie met papa top, wie feier, die dan bezanen in de feier, dat we de alle zinnen tussen vrijstik en merag, dat we ieder een hoofd arbeid doen, en dan worden al die hoofd arbeid die je doen zijn. Dat we een van die feier arbeid hebben, wat niet gelijkt. Nou, we kunnen ons graag entscheiden, wat we gelijken of niet gelijken. God heeft mij een vrije wil gegeven, ik kan een mens goed zijn, of hem hassen. Ik kan hem gelijken, of hem niet gelijken. Ik kan hem nooit meer wijdoen of hem niet meer wijdoen. Ik kan de arbeid gelijken of niet gelijken. Dat God heeft mij de vrije wil gegeven. Heeft niets met de arbeid. Of de eenzaam te doen. Heeft bloos met mijn aanstelling te doen. Met mijn natuur. Ik gelijk niet. Schwein had je het meeste. En ik geef voor u drie dat stunk. Dat schoen stinkt het. Is dat een schoen voorbeeld dat we dat stinken doen? Doen we maar je doen. Door wijn hoop. Zo, dus een voorjaarsdag, wie dat krijgt, op te mij dat te doen. En ik wie een beetje zacht, met in de stal dan komen. En dan zag ik mijn vader, en behold, dat hij nog niemals een hosteld woord voor mij had, zegt hij te mij, you know Al, ik geloof dat als die zacht, die schwein had je uitmester. Ik weet nog niet, wat met dit 15 jaar aan ging. Ik leid mijn vader dat haar, zoals ik hem nog niemals had aangereed. Uit dalheid en wat. En ik hier niet heb, ik blijf bij hem reden van stout. En dan denk ik in de gans andere richting van hem stal. Heen je hem huis, heen je hem bas. Zag ik niet mijn stabbedoel, waar ik dan vroeg, ah ja, maak me al je beet alleen. Maar nu zag ik daar en terug. Spät sei er miserablich. Maar op mijn nus alleen daar. 2,5 stunden later, dan werd ik zo schwermütig. Schoss ik tast ik mijn stijfel in stal aan. En dan heb ik daarheen je daar schroep weer. Denk ik moet checken en daar weer mijn voda. Schweit dat lijkt hem van de kern. En dan heb ik groot dat laatste schwienak voor hem maken. Dat had Axel weten dat hij het doen. Check dan naar mij en zegt er bloos, Alan, van du was mijn arbeid van nou doen, dan doe hij. We worden niemals waar van dit reden. Hij had de baas van de vijf arbeid. Ik zei, nusting plus in mijn stal uit. Zo gelukkig als ik buiten weer zei, ach, wanneer ik eens had afgepraat, dan kon ik niet meer eens met een schengen als ik de arbeid doen. Nu had ik dat bloos en schwor het hoort. Praat je het hoort. Hoe ik deed de arbeid, dat deed me een ganse dag even. Mijn jongere zuster was de aller dat we wat aardig met deze. Maar dat is eerder niet. Een van die had mij hier de reden te papen. En zei, je wil niet in mijn steek nemen. No way. Schlesst ik half op een oven. Dan dacht ik, ze weer het tijd om slopen gaan. Denk ik slopen. Ik dacht ik wat. En mijn broer sleept goed aan. En ik blijf bij mijn ram draaien. Ik kon niet slopen. Ik wist niet meer wat ik s'morgens opgestoken weer. Als ze een zaak is, dan is die baard uitkruipen. Wel, aan het baard had was een zee, die andere zee wie in de wand. Schlesstig 12 middernacht vangt de grote klok in de wand en de kerk aan te reden. Ellen, du bist schuldig, du bist. De heer niet op met reden. Ik wist niet waar jemand kan slopen en zo'n je temmel is daar. Schlesstig 1:30, dan deed ik me morgen 10 het zeugnis, bekantnis op. Buwen. Kort, 3 kleine strofen, dat zal het doen. En ik word chain je heel in tot het erbij haalt. Bloos. En dat is het. Zo, trak ik me aan en ging daar bij de luide klok voorbij. Naar mijn mama en papa de sloopstudeer. En dan word ik aan, de sloopstudeer via Rijngans touw. En je weinig als de wat zaas zal op. Ik wist niet. En ik zei te mezelf, dat is mijn schuld. Vandaag heeft mijn vader dat met de rein boven de oorgebronnen gehad. Nu moet hij daar rein gaan staan. Sluit ons maar alle uit. Ik ben nog slechter. Schlesig zei ik te mezelf, ik wil hem al zeer zanft in de deur aanputteren. En wanneer de elder dan hier worden, dan wil ik zeggen, God, nu had je proefd op me slopen. Hij had nog maar groot de deur aangescheerd. Plaatstig zei mijn mama, Ellen, kom dan. Wat kunnen zij weten, want de 14 kinderen aan haar weer, ik denk dat 14, maar alle kinderen aan dat in de naam van de tonen die ik kan weten bij die stijl weer. Dat verschrak me zo hard dat ik vergat mijn ganse, denk wat ik had mijn traag gesteld om zaaien. Dat we alle waag. Als ik die deur opmaken deed, ik wil niemals vergeten wat ik daar zag. Door wie mijn papa op zijn knieën ganz vol aangetrokken. En hij sleept nicht. Wordt me zeer haastig duidelijk. Ik ben niet de enige in dit huis. Wat er strachle deed over dit. Het had een mama en een papa wat ik deed. Ging me zo schattig slecht. Ik viel zo beschamd. Dat ik van kracht dan en door aan te hielen. En mij felt nog bij als mijn papa, die komt dan steeds van zijn knieën eraf komen. Die mannen licht dat weer zo met naam. Kun je krijg zijn, je had troon in zijn gezicht. Komt dan die hand op mijn schulden, wat hij fucking deed. En zei bij Ellen, ik vergeef deze gelukkig als het passiert. Dat leven is te kort, om een ander wat schuldig te houden. Die wat dat aan vergeefdes drogen heeft. Das ist ganz das Schlechteste auf, ab dem ganzen Stich. Und dem Stich sagt es, sei Arims. Und die andere, die dicht an dem sind, sind das Schlechteste auf. Geh niemals ab dem Stich ab. Alan, du brauchst nichts sagen. Ich bin krank, was du hier bist. Gott hat dir alles vergeben, und ich auch. Geh und hau nach einer Nacht, was ich bleibe. Bloß, so dass wir wissen, wo mein Vater dort alle die Tracht passt, das ist das Schaft. Wel, we moeten bij drie talen zijn nog smorgens. Dat noemt ons 15 minuten naar de kerk te voeren. Een halve stund verder dat hadden we onze vrijstuk en met een aandacht. Vi hade hans förra bete, dem dag. Alla smörjningar hade vi bete. Och då, 30 minuter för dag, en halvstund för dag, då hade vi hans varsel, en båda, en vet ni vad alla, en rejdmaken. Och då, en halvstund för dag, hade vi gerat de jungs och pappa, hans klocka angestalt, och gick vi besörja. Tjena. Oba, als mijn klok losging, dan werd het kracht hier aangesteld. En ik weer gans, ik wist niet wat er geworden was, so ik trok mijn schwin aan en rand naar mijn mama en vroeg haar bloos. Mama, wie heeft mijn klok versteld? Kijkte bloos met een grote blijven ogen naar mij en zei dit. Twee stunden nadat u van onze sloopstof ging, dan kroop die vader uit een badruut en verschilde mijn ogen aan en zei dit. Ik wil allen zijn klok aanstellen, die veel wenigstens 1,5 stunden meer sloop als hij anders wil krijgen. Zij hem aan die opstaat, dat hij zei, kan met een klare gewissen, kan hij een shower nemen en zei, krijg maar goed het jord. Zijn bezorgerie is gedaan en zijn gewissen is klaar. En dan check ik plus naar mijn mama en zei plus, hoe schaft dat? Zei ze, als je niet wist naar mijn andere sloopstoel komen als de Duits. Dan wordt die voordat de ganze nacht even zijn op het knijs gebleven. De nächste dag zijn er opgewassen, het was niet wie geworden. En de nächste nacht waren er twee op het knijs. Wat doe je komen weer? Haf er het voor 1,6 miljoen? Ja. Daar heeft hij van aardige andere gedaan. Maar de enige wat er ever van een worden, is mama en papa en dat kind. En dat kind wat trouble had. En dan zegt ze bloos, en wanneer vandaag waar er wordt hetzelfde ding doen, wat er yesterday's. Die voordat wordt niemals yesterday opbrengen, because yesterday is verjeefd. En wanneer wordt verjeefd is, dat wordt niet waar er opgeschaffeld. Dat wordt ongeklinkt. Dat is waar. En dan kan ik niet voor het verjeven, ik ben vergeten, over dat is verjeefd, en dat doen we nu bloos proberen te zicht te krijgen. En dat hij niet meer waar opbrengen. En dan vroeg ik mijn mama, waar ben dat, papa, dat? En dan zei ze bloos, drie bloos naar Matthäus zaas en kijk naar vers zaas, dan was ik graag weten. En daar zei Jezus, zijn de jenen die willen haar, hij zal een leren beden. En zei ze bloos, je gaat eentje in de stof dan, maak de der touw, dat is waar de stof zo der touw weer. Dat had niets te doen met één, twee minuten sluiten. Had bloos te doen met kracht te doen als Jezus voor ons bevolen deed. Dat is alles. En dan doet hij hem hemelse voordat hij je heime reden. En dan wordt hij wat hij je heime kan horen, wordt je een gans effentlich beantwoorden. En check ze me aan en zei ze, die voordat hij je leeft het, hij leeft het uit en het schaft. Wie jongens willen alle krachtig zijn als ons voordat. Ja. Bel we naar beden. Himmlische Vader, du weißt krank, was in uns Kap und in Hortbeine ist. Und even wenn du dort alle seine kost, du bist uns vom Horte Gott. Ich bete, du musst in jeder ein von uns Nora und Nora in die Trage. Und uns wellig machen dort zu gehen. Help uns, zum Fahren zu Kenia spiegeln, was es meint. Met die omgang haar, te die reden, te man onze eigen partners omgang haar, en den leid bewijzen, den respect bewijzen, zodat onze kinderen weten wat het meint, in het christelijk leven, rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons dus met dit mishalpen, in Jezus' naam, Amen.

In deze kinderstund hebben we ons nu de twee ziet der geobet. Ja, dat kan man wel zeggen, richtig der geobet. Ik war leicht in abgeschreven wat deze vorwe ook ons vandaag te zeggen hebben. In de nächste kinderstund geht het dan ook met de nächste ziet wieder. Wat meist u wanneer voor kon dat zenne? Wanneer voor wat ons verrode, wanneer Gottes Plan dabei zenne wordt.

Dat Tjenja-programma van Radio Zegenswelle jeet vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrije, want du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Ik verafscheid me van jullie voor dit moelwara en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kambo 22 Blomen Uurt, zondag zum Morris klok 9, zondag schuld in klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 de Uwenversammlung. Onze onschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico 31500.

De eerste deel van Römer kapitel 6 wijst, wo onze heiliging blootstelt de verbinding met Jezus Christus mogelijk is. We zijn met hem in zijn dood gedijpt en met hem tot een nieuw leven opgestaan. Door eens hebben we met dat oude leven en zonde niet meer te doen. De zonde die we voor onze bekering als sklaven dienden, heeft nu geen voet aan bij ons meer. We zijn vrij van de zondemacht. Dan moet einer dan overdag met een bedrekte hart vaststellen dat er nog zo vele gedijpte gemeenteleden heeft, die niet van alle lasters en zindelasten vrij zijn. De zin hält eind en tjede je bongen. Ze zijn immer nog onder de zin verskloofd. En in vandaagse schriftafschnitt roept de apostel Paulus zo'n mensen op, dan laat de zin nu niet meer in hun stoflichen hart beharschen, dat die er gehoorzaam leisten moeten. Christen zullen niemals denken, dat zij tot ihr Heilungsleven nicht bijdragen brokken. Damit würde zij Gott seine Not sehr billig machen, en Gott seine Not is nicht billig. No Hebräer 13, Vers 21, ist der Herr Jesus selbst, der uns vorig en fähig macht, te alle gute Worte in dort schaffen, wat für ihn gefährlich ist. Aber auch wie sollen dabei sein, in die Welligkeit abbringen, am dort an uns bewirkt zu lassen. Der Herr hat gar nichts an uns jen an seinen Wellen. Er wird keinem mit Gewalt jen seinen Wellen bekehren und auch nicht jen an seine Entscheidung verdammen. Die Entscheidung liegt bei jeder einzelnen Mensch. Gott hat allein für die ganze Welt die Entscheidung gemacht, dort all die, wat Jesus Christus im Glauben annehmen, de Kraft haben worden, seine Kinder zu worden. So lesen wir im Johannes Evangelium. Gott hat seine Kinder an Christus all geheiligt. Aber jeder Christ muss selbst im Gehorsam unter Gott sein Wort leben und so ein Heilungsleben führen, wat dem Herrn gefällt. Von daher wollen wir uns den zweiten Teil von Römer Kapitel 6 zuwenden. Hier wird der Apostel uns wiese, dat het bij onze heiliging ook vol en gans op onze hand gaf, daarop aankomt. We willen nu eerst wat een leid horen, en dan wo ik uit Römer kapitel 6, de vers 12, wat 23 lezen.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma's kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 212. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma 212. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, Gott sein Wort uit te strollen. Mocht Gott die richtig sehen.

Tau de Gaude Noorrechtssendung heitig an welkom. Ze hiere Radio HCJB uit Quito en Ecuador. Predja Wilhelm Busch stalt van dog de vroeg, konst du bede? Dit is wat hij nu dat tot de zaaie haft, uitführungen zendet uit zijn boek Jesus ans Schicksal.